0: Ik vertel me daar voorpost.
1: Maar dan wel spelen voorpost. Er is gewoon zo'n hitje nek weg te voorpost. Die show maar het la live dan lekker. Maar dan wel spars kan. Zijn in dan door jou. Spelen nek voorpost een bad. Op de schendervocht. Dat spelen die rechter nek voorpost. Dat werkt gewoon dat wat dan men. Maar dan wel spars kan. Maar er is nek als zo'n fitte moet leven nek. Dat wil ik zie. Ik zie het voorpost anders. Show maar voor men. In dan door jou. Ik worst.